Yesu langiwina tali langiwina tali langiwina ni langiwe kero mira si langiwina tali.